0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

op de ochtend van mijn vijfde verjaardag. De kamer vol slingers, cadeau dat had.

volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op en oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man die in het donker wel durft

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Ik heb hier nog een foto van een tijdje geleden. Getrokken in de keuken bij ons bomma beneden. 'S morgens gemaakt op mijn vijfde verjaardag. Helemaal aan het flippen op het cadeau dat al lang klaar lag.
1: Goed bewust van hoe de wereld in elkaar zat. Buiten spelen, kampen bouwen, zondags naar het zwembad.
0: Het eten altijd klaar als ik dat in het begin was. Dat was het enige.

0: zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseiden. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
1: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
0: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: The next train will be leaving from platform 1.
6: U luistert naar West Express met Mike.

Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. We openen vandaag met Danny and the Juniors en aan de hop. Bezoek van Neil Sedaka from the 60s. Okay.

De gouden klanken uit de hit-historie, 40 jaar hitmuziek. Niels Sedaka met Al Carroll. En door met deze van Gilbert O'Sullivan. Nothing Rhymed.

Uit al die miserie van niks kwam op zijn plaats is toch een hit gekomen. Nothing Rhymed, Gilbert O'Sullivan. Uit zijn reis naar Rusland meegebracht, Elton John, Nikita.

0: Het was op een rustige avond, de maan scheen zacht en ik liep tussen de kleine oude haciendas in Mexico. Nee, ik ga het hem beter zelf laten vertellen. Pat Boone.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: 70s, 80s.
1: Mike West. Neem je mee op een tijdreis met The West Express. West.

Rick Astley, een man die toch op zeer korte tijd een paar hits kon scoren, waaronder deze. Never Gonna Give You Up, je hoort hem in de West Express. Op bezoek, samen met Simon & Garfunkel bij Mrs. Robinson.

Mr. Metal van het uur, Leroy Anderson en de Typewriter Song. Door met muziek van Van Morrison, The Brown Eyed Girl.

Het loopt weer al op het einde, dus ik dank je alvast voor het luisteren naar de West Express. This town ain't big enough for the both of us. The Sparks. Uitsmijter vandaag wordt Donna Summer. Graag tot een volgende West Express.

0: zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseide. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
1: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
0: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
7: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
6: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
7: Ik zie je graag.
8: De beste muziek
9: hoor je hier.
10: Radio Memory.
11: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
12: Sterre.
11: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Het schijf van de week bij Radio Memory.
13: Radio Memory's hitschijf van de week.

was in the 90s here present Cici Peniston en We Got Love Thing. Nee, weet je wat wij hebben? Wij hebben een nieuwe ochtendshow. Een goeiemorgen allemaal. Maandagochtend 1 juli. En we zijn weer vertrokken voor een ganse week. Feel Good Radio gedurende 2 uur hier bij Radio Memo.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Radio Memory. Goedemorgen. Everybody sing.

0: Jeans.
1: Maar we gaan niet meer snoezen, hè?
0: Nee, hè, dat gaan we niet doen, hè. Dat is uit de boze. Vrienden, straks nog de Weather Girls. En de droom van elke vrouw. It's Raining Man. Maar eerst Mark Ronson.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

got no

moment gaat krijgen. Een ganse week. Het is ook een jongen die al toch al eventjes op de planken staat. En die weet wel om sfeer te bouwen. Je maakt het zo bekend na The Killers.

De man die zijn moment de ganse week krijgt is Frans Bauer. En hij gaat met ons naar de playa. Tot zo, na nieuws en weer, het tweede deel van de

0: zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseiden. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
1: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
0: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
1: Waar zijn al die mooie jaren?
0: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Android. Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

We gaan nog eens even knuffelen als u het goed vindt. Met George Michael. Praying for Time. En zo dadelijk de Sugar Hill Gang. Met die populaire

Een van de legendarische, meest populaire raps die de meeste DJ's bijna uit hun hoofd kennen. The Rapper's Delight, hier bij Radio Memory. In de ochtendshow met zodanig de nieuwe Udo en Yamina. En ook de Pointer Sisters, die maken ook nog hun opwachting. Dat is toch nog leuk. En een moment met Frans Bauer, ja.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

als er een van die groepen die ook dat abonnement van die ochtendshow Feel Good platen verdient, zijn het toch de Pointer Sisters. En natuurlijk u ook, hè, want u wordt naar mij wakker. En als u deze zomer richting de Playas gaat, dat is nu Playa de Aro of Playa Blanca of Playa Costa del Sol of ja, al die mooie playas in het zonnige Spanje. Neem de app mee van Radio Memory of een andere en blijf ons je oor geven. Doe ons dat plezier met Audrey.

nieuwe single voor True Fabiola met de hulp van een goede vriend van Patje, Niels van Zandt. Everywhere I Go. Bedankt dat u weer een goede initiatief hebt genomen om de ochtend en de week goed te beginnen. Ja! En dat een lekker feel-good nummer om af te sluiten. Hij is de ganse week, heeft hij zijn moment.

0: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
1: Sterre.
0: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
2: Het schijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Geert. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.

Goedemorgen, we zijn alweer maandag geworden en we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg samen met Belinda Carlisle. En ze heeft die stevige vaststelling, ever is a place unheard. En dat geloven wij maar al te goed, maar we gaan die grote hits op u blijven loslaten het komende uur. Hier in onze ochtendkroeg op deze maandag, wat dacht je van deze blondie? Terug naar 81 en die harde pluis.

0: Opstaan. Wakker worden.
1: Peter. Yes. Bobbejaars. Dit is de ochtendkroeg.
2: De ochtendkroeg.
3: Wat? Maar dat is vriend, vrouwse. God, God zijn dank. Voor zo'n lange dag.

Embraced You van Anton Walrath. Hier op deze maandag in onze ochtendkroeg. Ja, het is een beetje allegaartje voor vandaag. Het is een beetje disco van alles en nog wat. En hoe dan ook, Maxime en Babette mochten uiteraard niet ontbreken.

Na Culture Club ging Boy George solo. En dit is een van die producten uit 87. Everything I Own. Alles wat ik bezit. En toen had hij waarschijnlijk nog heel veel centen. Ja, hij had heel wat jaar bij Culture Club gezongen. En wat dacht je van deze Sammy Morno hier op deze maandag? En even nog steeds over die Roxanne.

0: Even terug naar vervlogen tijden. Met deze van Tommy James en de Shondells. En die Crimson and Clover. Trouwens, een van mijn favoriete platen. Die opbouw, die stereo, alles klopt zo'n beetje aan dit nummer. En we gaan een beetje ambiance gaan draaien. Doen we natuurlijk met die van Anton featuring DJ Ozzy. En Never Stop the Alpenpoppa.
1: Die hele hoog. Die hele

0: FM onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de ochtendkroeg.
0: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power en...

was toch die grote hit van een Bronski Beat hier op deze maandag. The Small Time Boy. Die kleine jongen in die hele grote stad. Je moet maar kunnen wennen. Het was Jimmy Somerville, maar die moest ik natuurlijk niet meer gaan voorstellen. En wat dacht je nog van een beetje romantiek in de ochtendkroeg met Captain Antoniel? Do That Be One More Time. Gaan we toch proberen.

Erik van Eigen en Sanne met Aan Mijn Darling. Die grote hit van Wiltura en trouwens ook nog gemaakt met 16 voor Tura. Wat dacht je nog van deze Shakira, de Burna Boy? En die Die, Die, Die.

0: Het was nog die fameuze grote meedanser van het Deep Sound. It's gonna be alright. En daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg hier voor deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. En graag tot morgen nog weer luisteren ook bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je natuurlijk nog die van de Dinky Toys. Een beetje zomerse muziek. I can keep my hands off you. Tot morgen.

0: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en droneaanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: En van die heerlijke gitaren. En van die ijzersterke snaren. Overgewaaid, from England. Daar gaat Status Quo, het was 1975.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve Lloyd.

had toch lekker, hè? Als je door die platenbakken snuffelt en neust en gaait. Er staan hier heel wat singles. Goeie oude singles hoor. En die langspeelplaten. Dan denk je echt, jongen, dat je echt, je bent stil blijven staan in de tijd. Maar wel in de mooie jaren. Misschien wel de mooiste jaren, muzikaal gezien. Ik deel ze graag met jou, de Love Affair, de Everlasting Love. Zo meteen een fijne achter de ruken ordenen. Allereerst, een Mexican girl, dit is Smokey.

0: Tikaantje Oranje Hoed, Carnaval Ice, dat is zo lekker en zo goed. Mexican Girl, Smokey, met als voorman Chris Norman.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, langzaam, langzaam verder gaan op de tandem hier vandaan. Af en toe denk je, jongens, vrienden, was het maar zo feest.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Dan word je toch weer lekker vrolijk van. Ja, daar heb je geen antidepressiva voor nodig, hoor. Even lekker blijven luisteren, vrienden, want er komt toch veel meer lekkers op die radio vandaag. De Harry's, Zweedse popgroep die uit drie broers bestond. Wishart, Louis en Per Harry. Het begint behoorde ook hun zus Mary tot de groep van deze broers. Wat gezegd dat ze de eerste moderne Europese boyband waren. Te danken aan de combinatie van zang, dans en het bespelen van instrumenten. Uit Zweden. En eens meededen aan het Eurovisie Songfestival. En wel in 1984. U hoort ze terug. In the middle of the road show. Zo ook Ryan Paris.

Gaat snel, hè, die tijd. De helft van de show die zit er alweer op. En nog steeds geen koffie. Michael B. die zou vandaag zorgen voor de koffie voor de heren en dames hier in de studio. Maar hij is er al een hele tijd teruggetrokken op een kleine kamertje. Hij begint ook te ruiken. Sorry, Michael, maar goed. Gila, als Österreich. Kom eens.

gezellig in baby's weer. De fopspelen hebben ze al jaren geleden geleverd. Maar gelukkig is hun muziek blijven bestaan. Lekker hè, fonografie uit 1978, luister vriendjes en vriendinnetjes. Lieve luisteraars, welkom deze avond. En misschien ben je wel een middengolfluisteraar. Want ook de middengolf die leeft als nooit tevoren. Zoals het vroeger klonk, heel lang geleden, zo klinkt het nog steeds. Lekker! Inderdaad, via de FM, via de middengolf, via het wereldwijde internet natuurlijk. Overal. Lekker is lekker, is lekker. En des te heter, des te beter. We zetten mast. Via lange palen en digitaal.

Ik vind het best wel even gezellig om jou weer terug te nemen naar 1977 van de vorige eeuw. Hè. Ja. Nooit meer wat van gehoord. Highlight. Een beetje licht geven ze nog in het verleden, tenminste. En ze komen terug natuurlijk in de show. Willem van Roos Show, leuk dat je erbij bent. Californië. Dit zijn de Stylistics. En daarmee zijn we een beetje vastgeroest. In die mooie gouden jaren 70.

0: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand belasten.
1: Atikiti, met veel zemikkelen en zmullen en veel zingen.

We kennen dus June, Ruth en Anita Pointer. Ach, de meeste bekende natuurlijk de Pointer Sisters, maar dit is het. Het zoekgeraakte meisje Bonnie. Hey, Bonnie zei van, ach, ik doe het gewoon zelf hoor. En ach, alhoewel, I can't help myself. Nou, vooruit. Even de laatste in de middel of de roadshow. En zometeen veel meer lekkers op je radio. Blijf lekker luisteren, vrienden. En ongetwijfeld morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Maak het nog leuker voortzetten.

0: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en droneaanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
9: Starre.
8: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Het schijf van de week bij Radio Memory.
10: Radio Memory's hitschijf van de week.

Was er eentje van Roberto Giacchetti en de Scooters, I Save the Day. Maandag 1 juni, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal, welkom bij Radio Memory. Vanuit Pajottenham gaan we maar. Ik neem je mee tot zelf en één aan tafel met Tony van Beveren. En dit met deze single van Christophe en Roos, origineel van Anne Christie.

was er eentje van Safri Duo en Play It Live. We gaan stilzaam richting reclame gaan we doen met Danny de Roever, een man die gisteren op interview was in het programma U Vraagt We Draaien. We draaien van Danny de Roever van het Parasolleke, als het leven naar liefde smaakt.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

als we nu geen mooie platen draaien hier op deze maandag 1 juni, dan weet ik niet wat we weer komen doen hier bij Radio Memory in Pajottenham Galmaarden. We draaien de Joe Dolan met Lady in Blue. De volgende plaat is origineel van Julio Iglesias. Ik heb ze meegebracht door Fernando. En als je deze zanger niet moest zien en gewoon horen, dan denk je echt dat het de echte Julio Iglesias is.

was een van de grootste successen van Sydney Youngblood. If Only I Could, allemaal hier in ons programma. Aan tafel met Tony van Beveren, elke werkdag hier bij Radio Memory. We gaan gazen geven met Too Unlimited, Let the Beat.

mooie romantische plaat van Laura Lynn. Alleen is maar alleen. We gaan richting reclame. Gaan we doen met UB40. I Can Help Falling in Love.

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goedemorgen.
9: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Bonnet and Company, Rock Around the Clock. Jullie zijn massaal aan het luisteren, zowel in Oudenaarde, Frankie en Marinel. Ook in Wachtebeke, Jean van der Straten en Herman. Ook in Overboelaren, Hieke en Nancy. Ook in Moerbeke, Patricia, Davy, Lindsay. Kortom, jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren naar Radio Memory. Ja, ja, je moet ons maar proberen meenemen, hè. Ken je deze? Steve Allen, Letter from My Heart. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom erbij. En geniet van de mooie platen die we draaien.

0: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag, het kwik blijft dan onder 20 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemers architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

De Gypsy Kings, die je nog kent van Bamboleo. We draaien de volle aardig op deze maandag 1 juni, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Rudy van Brussel, want ook hij is er straks bij met zijn programma. En tot die tijd gaan we vliegen met deze helikopter van Samantha.

Ook deze man stond vandaag in onze playlist op deze maandag 1 juni hier bij Radio Memory. De man met een prachtige stem, Roy Orbison en Born on the Wind. De volgende is origineel van Jannes. Ik heb ze meegebracht door zanger Alex. En we draaien Adio Amore Adio.

We draaiden Nunca tezamen met Pat Crimson en Movie Train. We gaan richting reclame, gaan we doen met deze klassieker van de Beach Boys.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

0: Was een zomerhit een paar jaar terug in die tijd. We draaiden Baltimora en Tarzan Boy. En dat is ook een mooi, hè? Onder leiding in de tijd van George Michael. We draaien Wham! I'm Your Man.
1: You bet. I'll make you rich. I'll make you rich. Make you poor. You bet. You bet. You bet. You bet. You bet.
2: He's crazy.

hele mooie single van Mike Alonso, die je nog kent van Viva Cerveza. We draaiden You Raise Me Up. Blijf maar op romantische toeren met de Ricky Iglesias. En we draaien Hero.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

was de nieuwe Enzo, onder leiding van Philip Dazen. We draaiden Wild van jou hier op de radio. De volle plaat is origineel van Tide Fitz. Ik heb ze meegebracht door Helmut Lotti. En we draaien The Lion Sleeps Tonight.

0: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag, het kwik blijft dan onder 20 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
10: Sterre.
9: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
11: Het schijf van de week bij Radio Memory.
12: Radio Memory's hitschijf van de week.

een zeer goedemiddag en welkom in de Hitmix, dat tot en met 3 uur. Het is alleszins een nieuwe maand, de 1 juni om precies te zijn. En we hoorden net Angèle, Balance ton quoi. En Are You There? Natuurlijk zijn we daar met de Hitmix. Geniet er maar van, hier op Radio Memory.

Het is duidelijk dat we hier zijn. Are you there with another girl? Ik alleszins niet, ik ben helemaal alleen. Maar we gaan ons lichaam losgooien met MC Hammer.

We hebben vorige week zeer warme temperaturen gehad. En voor sommigen is dat heel goed. Dan is A Wonderful Life van Black. Dat wat de zomer gaat brengen, dat weten we niet. Maar toch hopelijk niet te warm.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Rudy van Brussel.
8: Hi there.

kennen deze man heel goed. Peter Gabriel was dit. En hij had een van zijn bekendste hits, Sledgehammer. Maar dit was Big Time. En dat hebben we zeker tot en met 3 uur. Zoals ik eerder zei in het begin van dit programma. We gaan luisteren naar ABBA, een van

Deze kwam uit de LP van Voulez-vous. ABBA was dit met Angel Eyes. Chic, dat is onze volgende. En die hebben heel wat bekende nummers gemaakt. Zoals Good Times, Le Freak, Dance, Dance, Dance. En gaat zo maar door. Dit is I Want Your Love.

een taxi nemen. Is eigenlijk niet meer zo goedkoop tegenwoordig, want als je dat ziet, rond de 30, 35 euro voor je al vertrekt met de taxi. En dat is natuurlijk al heel wat. Ik denk dat ik eens ga proberen te tellen. 1, 2, 3, 4, nee, 5, 6, 7, 8. Hier zijn ze. Steps.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
4: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
4: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij er dan ook voor me zijn?
3: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

soms zeggen ze dat de kerk in het midden houden wel de beste oplossing is voor bepaalde conflicten of wat dan ook om ruzie te gaan vermijden. Hoorde net de Zed, Maren, Morris en Gray. En slaap lekker. Nee hoor, dat gaan we nog niet doen. We zijn zo meteen terug in het tweede deel van de hitmix en dan gaan we er nog een hele hoop wat mixen.

0: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag, het kwik blijft dan onder 20 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
8: Rudy van Brussel.

We zijn gestart in het tweede deel van de hitmix en dat samen met Julia Michaels. We gaan er nog heel wat muziek eraan tegengooien, zou ik zeggen. En hey, Soul Sister van Train.

was een prachtig nummer en dat van Jasmin Porselein. En dat mag je wel zeggen, ze heeft heel mooie nummers gemaakt. Trouwens, het is deze maand dat ze 17 jaar geleden het leven zich ontnam. En dat was precies op 25 juni. Jammer dat zo'n talent nu verloren is gegaan. Alhoewel haar muziek blijven houden. We gaan nu een mooi nummer beluisteren, dat van de Spice Girls met Viva Forever. En dat is ook trouwens voor Jasmin bedoeld.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag. Rudy van Brussel. Yo!

Als ik jong was, heb ik dat ooit geprobeerd om een beetje te kunnen rappen. Maar dat is mij nooit gelukt en zeker moet ik er nu niet meer aan beginnen. Laat staan een lied schrijven, want daar gaat ons volgende over. Eentje van Barry Manilow, van I Write the Songs. En geloof me, hij heeft er heel veel mooi gemaakt.

0: dat Barry Manilow songs kan schrijven, dat weten we al lang. Maar onze volgende, die heeft heel wat problemen gehad. En dan heb ik het over Britney Spears. Want dit jaar, op 2 december, wordt ze 45.
1: The

Toen ik deze man voor de allereerste keer hoorde zingen, dacht ik, ja, die wil hier Elvis Presley gaan nadoen. Maar trouwens, hij heeft heel mooie nummers gemaakt. Deze Shaking Stevens met I Might. En dat was allemaal The Day Before You Came van ABBA.

0: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
1: Waar zijn al die mooie jaren?
0: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Radio Memory.
7: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

vele mensen is dit de eerste dag van de week dat ze moeten gaan werken. En dan wordt er geld mee gemoeid. Op het einde van de maand krijg je je geld en dat zit alleen maar in jouw gedachten met Money on My Mind van Sam Smith. Hier is uiteraard

rock and roll music zal altijd blijven en worden, net Billy Joel. We gaan een beetje rustig aan doen, dat met de Backstreet Boys, met All I Have To Give. En dat is mooie muziek, ze zijn actief sinds 1993.

0: We hebben al de juiste bewegingen gehad en dat met One Republic, met All the Right Moves. In Maximum Overdrive neem ik afscheid van jullie en ik ben er graag volgende week terug voor de hitmix tussen 1 en 3 uur. Nog veel plezier met alle collega's hier op Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemers architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Radio Memory. Wij zijn Larissa en
1: Sterre.
0: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
2: Het schijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Benny, Björn, Frida en Agneta Abba, met andere woorden. Daarmee openden we zo net nog muzikatief van vandaag. Hey, fijn dat je luistert.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: 1 uur lang kan je weer genieten van de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Straks trouwens ook weer onze 2-in-1 hit. En natuurlijk komt Paul ook nog eens langs met zijn nummer 1 hitfeit voor vandaag. Laten we voor nu eens terugkeren naar de jaren 80. Meer bepaald naar 1984. Het was de periode dat Vince Clarke en Alison Moyet uit elkaar gingen. Jawel, Yazoo bestond niet meer, maar Alison Moyet die ging solo verder. Net zoals Vince Clarke trouwens, die met Erasure begon. Uit dat eerste solo-album van Alison Moyet is dit All Cried Out.

Het hoeft niet altijd een nummer te zijn uit de film Saturday Night Fever, dat te draaien van de Bee Gees natuurlijk. Daar waren ze nog eens, Maurice, Barry en Robin Gibb. Ze zijn opgegroeid en geboren in het Britse Manchester, maar verhuisden op jonge leeftijd naar Australië. Het trio verhuisde in 1967 terug naar Europa om daar hun carrière verder te zetten. De groep bestond destijds ook uit Vince Melnkorn en Colin Peterson, die beide rond 1970 weer opstapten. Barry, Maurice en Robin die maakten in 1977 een comeback met, zoals ik daarnet al zei, de filmmuziek uit de film Saturday Night Fever. Spicks and Specks was hun eerste grote hit. Ze zaten daarmee nog eens in 1987. Wel 2 jaar later scoorden ze deze grote hit hier.

0: Bill Withers zal voor eeuwig en altijd gelinkt worden aan Ain't No Sunshine When She's Gone en deze Lovely Day. Maar ja, deze laatste werd dankzij Ben Liebrand ook nog eens een dikke hit in de jaren 80. Dit gezegd zijnde, wij zijn aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag.
1: 2-in-1-1-1-1-1.
0: Daarvoor keren we terug naar 1976. Toen scoorde Maxine Nightingale een hele grote hit met Right Back Where We Started From. Sinita uit de stal van Stock, Aitken en Waterman deed dat in 1989.

Mick Fleetwood en de bende Fleetwood Mac, met andere woorden. Het legendarische Britse en Amerikaanse blues- en rockband die nog altijd bijzonder populair zijn. Hè, met een constant wisselende line-up eigenlijk wel. Hè. De samenstelling die bestond meestal uit Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, John McVie, Christy McVie en Stevie Nicks. Maar af en toe gingen ze ook wel eens hun eigen weg. Need Your Love So Bad was hun eerste grote hit in 1968. Wel, wij zaten nog eens in die jaren 70. Uit 77 waren ze dit nog eens met hun Dreams.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: De Bakstaps in 1969 scoren ze een hit met Sweet Cream Ladies. Ik weet niet of je die nog kunt herinneren. Wel, 2 jaar eerder hadden ze deze al uitgebracht. De Bakstaps en The Letter hadden we hier in Muzikatief. Ondertussen is Paul er komen bij zitten. Jawel, het is weer tijd voor ons nummer 1 hitfeit. En hij heeft het vandaag, dacht ik, over Donna Summer.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: In 1979 probeert men te vernieuwen in de muziek en toch blijven de hitparades gedomineerd door disco. De platen van Donna Summer worden door 2 platenfirma's op de markt gegooid. Het is ook daardoor dat ze permanent in de hitparade staat. Donna Summer heet eigenlijk Donna Gates. In de jaren 70 werd ze de Queen of Disco genoemd. Ze woonde en werkte in Duitsland. De musical Hair zorgde ervoor dat ze ontdekt werd. Donna Summer werkte onder andere met producers Giorgio Moroder, Quincy Jones en Stock Aitken en Waterman. Donna Summer stond met I Feel Love in de zomer van 1977 bij ons op de eerste plaats.

Brian Ferry, topper van Roxy Music, die solo ook heel succesvol was. Net zoals Brian Eno, dat eigenlijk ook wel een beetje was. Wel, solo deed hij het ook bijzonder goed in 1988. Hè? Want toen scoorde hij deze grote hit hier. Jawel, wat de Brian Ferry en Let's Stick Together. En we blijven nog even samen, want...

Ja, voor hen begon het destijds allemaal in 1969, dacht ik, hè, toen het nummer Little Green Bag uitkwam. Er trouwens later nog opgepikt door Quentin Tarantino. Want hij gebruikte het nummer in zijn

Reservoir Dogs. Wel, dit was een andere grote hit van hen. We zaten in de zomer van 1974. Fly Away, Little Paraguayo, hier in Muzikatief. En nu terug naar...

0: 80, ze hebben toch pareltjes voortgebracht. Hè? Dit was nog eens Deodato, SOS Fire in the Sky. En daarmee zit muzikatief er ook alweer op voor vandaag. Hopelijk heb je ervan genoten. Paul, die zorgt weer voor onze uitsmijter. En ik ben er graag weer een volgende keer.
1: Als je tot over je oren in de soep zit, zie je de gehaktballen naast je drijven.

0: seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
5: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
6: Ik zie je graag.
7: Beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Dit is Radio Memory.
11: Radio Memory.
12: Ivan Plettings.

Wij hebben hier ook het goede gevoel gevonden met Five and Got the Feeling op deze eerste dag van juni. Ja, het is echt wel heel snel dat het weer gaat. En dat gaat met deze twee uren driver's seat waarschijnlijk ook wel zo worden. Ik heb straks niet zo'n leuk weetje van hier uit de omgeving. Ik heb ook nog John Waite met Missing You, Cirque du Soleil met Allegria en deze, aha, Stay on These Roads. En dat is eigenlijk iets wat ik zou kunnen zeggen als blijf bij ons hier de komende twee uren alvast. Iedereen een goede avond.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Hier bij ons kan je ook funky worden met deze CNC Music Factory. Met Do You Wanna Get Funky in deze driver's seat. Ik heb zo meteen dat er niet zo'n leuke weetje klaarstaan. Maar we hebben ook nog wel eens 007 voor jullie klaarstaan. Dit is ja, ook een hele natuurlijk heel goede film, hè, van 007 James Bond. Met deze soundtrack ook van Gladys Knight, License.

0: blijven nog altijd goede films om nog wel eens terug te kijken. Die Beverly Hills Cop-serie. En dit was dus Harold Faltermeijer en Axel F. En nu dus dat niet zo'n leuk weetje. Eergisterenavond, ergens tussen 8 uur en 9 uur 's avonds, kwam er een behoorlijk stevige onweerscel over de omgeving waar wij wonen. Oorspronkelijk op de buienradar was het te zien dat die zone iets onder ons zou blijven, dus iets meer ten zuiden. En ik dacht van, oké, het is ondertussen een beetje aan het opklaren, dus wij zullen gelukkig van het ergste geen probleem hebben. En dan, we waren verder naar televisie aan het kijken, horen wij plots heel rare knallen van boven ons komen, links, rechts van ons, en we dachten, oei, misschien stevige windstoten. We keken naar buiten en dan zagen wij dus hagelstenen ten grootte van de golfballen, zelfs ook de grootte van tennisballen, naar beneden storten op al onze wagens die daar ook stonden. Dus mijn wagen inclusief, spijtig genoeg. En die had dus, zoals ik wel verwachtte, schade opgelopen door die hevige hagelbollen bij dat stevige onweder. Er waren ook heel wat mensen die gewond raakten op het festival van Carol Cox. En dat was bij ons ook in de omgeving, namelijk aan het park Fort Liesele. Ook daar heel wat mensen die dus heel wat pijn zullen gehad hebben van die hagelstenen die naar beneden zijn gevallen. En dat heeft voor mij en mijn partner wel heel wat stress bezorgd. Ik heb gelukkig een full omnium. Ik heb de schadeclaim ook al direct ingediend. En laten we hopen dat dus de mogelijkste schade aan mijn wagen kan hersteld worden. Ik heb nu goede muziek, denk ik. Robert Miles en Fable.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
6: Ivan Plettings.
7: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Close to you and friends. En gelukkig hebben wij ook vrienden die echt wel hecht zijn. En dat is ook wel gebleken met de steun die wij dus kregen van heel wat Facebook-vrienden en gewone vrienden aangaande dus de schade die werd berokkend door dat stevig onweer. Ik heb gelukkig hier ook wat vrienden gevonden hier op de radio. En straks heb ik dus ook deel 2 klaarstaan van deze driver's seat. Ik heb nog Ryan Paris met Dolce Vita. En deze ook nog van John Parr en Sint Elmo's Fire.

0: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
7: Sterre.
6: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
7: Het schijf van de week bij Radio Memory.
8: Radio Memory's hitschijf van de week.

daarmee mochten wij het tweede deel van deze Driver's Seat beginnen op deze maandagavond 1 juni met I Can't Stop Loving You. Ik hoop dat jullie straks van mij ook nog houden als ik zo omstreeks, ik denk zo half zes zal het zijn, de weerkaarten wat dichterbij ga bekijken, wat het allemaal nog gaat worden. Ik heb ook George Benson met Give Me The Night, Westlife met Swear It Again en ook deze Eros Ramazzotti, Cosa Della Vita.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 15:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij er dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Ivan Plettings.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goeie

dat ook mensen, jongens vooral, vroeger, nu ondertussen al volwassen mannen, ook nog wel met van die speelgoedsoldaatjes speelden. Martika en Toy Soldiers hier in deze driver's seat. Straks heb ik dus inderdaad weer kaarten. En laten we ook dan misschien genieten van goddelijk ritme. Dat is al een tipje dat ik geef. Eerst ook nog deze Starship met een van hun hits. Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: een goddelijk ritme. Ik had het daar straks al gezegd met Enrique Iglesias en Rhythm Divine hier bij Radio Memory in deze driver's seat. Vanavond gaan er zich wellicht meer opklaringen vormen. In de nacht wordt het dan wisselend bewolkt en trekken er regen- en onweersbuien over het land vanaf het westen tot het zuidwesten. Het blijft zacht met minima van 12 tot 18 graden. Morgen vallen er lokaal over het land regen- en onweersbuien. Later overdag trekt een koufront van het westen naar het oosten over het land met meer gestructureerde regen- en onweersbuien die lokaal fel kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met forse windvlagen. Temperaturen stijgen nog tot 18 en 24 graden. Achter de storing wordt het dan wel koeler. Woensdag is het wisselend tot soms zwaar bewolkt met buien. Vooral in de ochtend is er kans op een donderslag. In de loop van de namiddag neemt de buienneiging vanaf het westen wel af. En maximaal liggen tussen 14 en 20 graden. Donderdag trekt er dan een nieuwe regen- en eventueel onweerachtige buienzone oostwaarts over ons land. In de ochtend begint het zwaar bewolkt. In de namiddag zijn er dan tussen de buien door brede opklaringen mogelijk. Maximaal tussen 15 en 21 graden. Vrijdag begint het dan met brede opklaringen in het westen, waarschijnlijk ook in het centrum. In de Ardennen vrij veel lage wolkenvelden. In de loop van de dag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. En het wordt een temperatuur tussen 15 en 20 graden. En ik zal dus maar weer al plaats gaan zoeken om mijn auto ergens op een veilige plaats te zetten de komende dagen, vrees ik. En nu Johnny Hates Jazz met Shattered Dreams.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Ivan Plettings.
4: Radio Memory.
3: Goeie avond.

Hoe het toch nog altijd kan uitdraaien bij sommige artiesten dat zij slechts één hit scoren. En dit was dus ook zo'n echt one-hit wonder. Mariah McKee en Show Me Heaven. Ik hoop dat ik dat ook een klein beetje getoond heb de voorbije twee uur in deze driver's seat. Deze volgende plaat, dat is niet echt voor mij, want ik ga dus wel de komende dagen weer heel angstig worden in verband met die mogelijke onweder. Ik heb straks ook Rockwell, Somebody's Watching Me, maar eerst deze Eighth Wonder, I'm Not Scared. Tot morgen!

0: De buschauffeur van 49, die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout, had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om vier vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkt een 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de vier grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je.
6: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Hilde Bruineel.

maandag 1 juni 2026. We zijn 7 minuten na 6. Welkom in ons programma De Muziekdoos. Ik heb papier en pen in de aanslag. Het enige wat jullie kunnen doen is bellen 0266 99 660. En daarmee kan je eigenlijk een beetje de loop van mijn programma gaan beïnvloeden. We begonnen met Too Unlimited en No Limit. En deze is ook een van mijn favorieten. Men zegt vaak dat ik wel een beetje op haar lijk, maar misschien is dat wel een compliment. Of misschien ook net niet. Wie zal het zeggen? Haar naam is Cher. Het is een heel bekende zangeres. En die heeft een heel resum aan hits uit. En vandaag, ja, ik hoor het. Ik heb veel babbelwater gedronken. Dus veel te vertellen. Hier is Believe.

you believe in love after love? Dat is een goede vraag van onze Cher. En de titel Believe. En ik kreeg een telefoon van onze Geert. En dat was een beetje telepathie, denk ik. Hij zei van, ik wil graag Boney M. Ik dacht van, ha, ik heb daar straks eentje gezien van Boney M. En dan zei hij die van, ja, ik wil graag de Megamix. Toen dacht ik van, allee, hoe kan dat nu? Ik heb er hem zo net ingezet. Dus Geert, vandaar dat hij ook al klaar staat.

Een prachtige megamix van Boney M. Gingen we even terug de jaren 70, 80 in. En de volgende wil ik heel speciaal opdragen voor onze Kurt Verbeiren, aka Danny de Groot. En waarom? Hij is een grote fan van Bluff en Bente. En ik vond deze een hele mooie plaat. Hoe hou ik dit vast? Ah ja, met uw twee polletjes zeker, hè? Je kan me nog altijd bellen voor jouw verzoekje. 0266 99 660. En dan krijg je mij rechtstreeks aan de telefoon, zeg. Je bent.

Bent en Blof, speciaal voor onze Danny de Groot. Hoe hou ik dit vast? Gaan we even met de roodharige dame. Axel Red is haar naam. Het is een naam niet alleen met rood haar, maar met een stem die klinkt als helder kristal. Ze maakte al meerdere liedjes. En vooral, het is een echte Belgische. Hier is ze met haar zong Paske City.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Radio Memory.
0: Goeie avond.

Dat was Jan Smit en hij geeft over Als de Morgen is gekomen. Ik kreeg een telefoon van ons Roseke. En Roseke die is, denk ik, ja, gisteren gaan kijken in het Letterhof naar onze Frank van Damme. En ze zei, dat is een hele toffe kerel. Ik wil een plaatje van hem. Wel, ik heb er eentje van hem gekozen dat ik zelf persoonlijk heel mooi vind. En dat is deze. Ik ga leven. Frankske, misschien ben je wel aan het luisteren. De groetjes, kinder. En ook aan je vrouwtje Dominique. Jullie zijn echt wel vrienden voor het leven.

0: van.
1: Een man die je zeker kan zien op ons tweede verjaardagsfeest op 29 augustus dit jaar. En dat is onze Frank van Damme. En hij gaat daar het beste van zichzelf geven. En wie er ook gaat zijn, is onze John Dennis. We draaien nog even zijn laatste nieuw nummertje. Nog altijd hoog in de toppen staat. En hij heeft het over zondag samen met zijn Kellyke natuurlijk.

dat gaan we hem ook zeggen, want ja, nog twee dagjes en hij is jarig, onze John Dennis. Het is zijn nieuwste hit, bij ons ook iets schijf geweest, zondag. En dat zegt hem de zondag tegen zijn Kelly kennen. Ik zie je graag. En ik heb een liedje gevonden en dat ga ik heel speciaal voor onze John draaien. Het is zijn lijfstuk, letterlijk, zoals hij het noemt. Het is meestal ook altijd het laatste liedje waarmee hij afsluit. De titel, I Need Never Get Old. Ja, ik hoop niet jong. Maar ja, wat gebeurt er? Nathan Radcliffe en The Night Sweats. Speciaal voor onze John Dennis. I Need Never Get Old.

hoop dat hij het gehoord heeft. Deze plaats van Nigel Radcliffe en The Night Sweats. En I need never get old. En jij wordt nooit oud, hoor, John. Geloof er niks van. Hier is Rita de Neve en...

0: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
1: Waar zijn al die mooie jaren?
0: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Dit is Radio Memory.
7: Goeie avond.

Sinds het overlijden van haar echtgenoot werd ze nog een schim van wat ze was daarvoor. Deze Canadese Céline Dion meerdere keren Songfestival gewonnen. En deze hit Pour que tu m'aimes encore. En de volgende man is ook een beetje een legende. Hij werd geboren als Christopher Joseph Isaac op 26 juni 1956. En hij is een Amerikaans zanger, muzikant, songwriter, maar ook tevens acteur. Zijn muziek wordt een beetje omschreven als een mengeling van country, blues, rock and roll, pop en surfrock. Maar waarmee hij zeker een grote hit scoorde, was deze slow. Hij noemt het Wicked Game. En inderdaad, er worden vaak heel vieze spelletjes gespeeld. Dat weten we ook.

heel mooi nummer van Chris Isaak. Zat even een stukje appel verkeerd. En The Weekend Came. En de volgende draai ik heel speciaal voor ons Katrien. Ze is een grote fan van Meteor, dat weet ik. En dit is De Zijlijn. Wil jij ook een plaatje? Ja, dan hoef je me maar te bellen. 02-6699-660. Dat is mijn nummer. Ik

prachtige stem, deze Meteor. En de Zeilen, heel speciaal gedraaid voor ons Katrientje. En wij gaan het uur oversteken met eentje van Suzanne en Freek. En de overkant. MUZIEK.

0: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega-busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om vier vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de vier grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
4: Sterre.
3: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
4: Het schijf van de week bij Radio Memory.
5: Radio Memory's hitschijf van de week.

Een beloftevolle jonge artiest samen met haar nog jongere dochter. Onze Larissa en Sterre. En die komt er ook wel net als haar mama. Onze hitschijf van de week nog tot en met woensdag. Ja, woensdag komt de nieuwe. Dat was Vleugels van de Wind. En Fransje, je hebt mij doen zweten, want ik heb overal gezocht voor uw plaatje. Maar je kent mij, ik geef niet op. Dus ik heb het gezocht en gevonden. Hier is Henriette en Fluister in mijn oren.

heel speciaal aangevraagd door ons Franske. Deze van Mariette. En fluister in mijn oren. En ons Rudolf is zeker aan het luisteren. Dus ik ga bij deze vragen Rudolf drop dat eens in ons boxje. Dan kan ik dat ook in ons systeem draaien. En er zit ook nog iemand in zijn wagen die is op baan naar een vergadering. En ik ga zeggen van, jongen, turn up the volume. Want hier is de plaat die jij gevraagd hebt. Je kent hem zeker al, je weet waarover het gaat. Het is onze Daniel de Rocker. Die heeft op vrijdag een programma Daniel Rockt. En geloof me, heel wat volgers en luisteraars. Want dat zijn jullie nu ook aan het doen. Massaal aan het streamen, ja. Meer moeten wij niet hebben. Je mag nog altijd bellen voor jouw favoriete plaat. Hier is Deep Purple, Smoke on the Water.

En ik hoop, Daniel, dat je niet te veel headbanging gedaan hebt, want in het verkeer komt dat niet goed. Deep Purple en Smoke on the Water. En deze plaat werd aangevraagd door Ros Anneke. En ik weet iemand die diep in mijn hart zit, die ook heel graag hoort. Komt uit 1973. De groep is After All. En het is heel simpel. If you need me...

0: see you over the channel. Yes.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goeie avond.

verlaten, deze Avicii. Hij was zo'n perfectionist dat hij de druk niet meer aankon. Leefde voor zijn muziek, maar was zo bitter jong als hij ons verliet. Luisterde naar de radio-edit van Wake Me Up. Dat was Avicii. De volgende die werd aangevraagd door niemand minder dan onze Kevin. En Kevin, dat is een fan van het amusementslied. En een fan ook van, ik kom op zijn naam niet, Ambidance. Maar deze keer is het Yves Segers. En hij vroeg aan mij, zeg Hilde, waar zijn die haantjes? MUZIEK

Deze Ferry de Lid zijn zing, vecht, huil, bied, lach, werk en bewonder. En dat is een goede raad die ik iedereen kan geven. Laat alle negatieve gedachten achter jou. En deze is origineel van Robbie Strauven, de ring die jij draagt. Nou ja, de versie.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Neil Diamond en deze Cracklin' Rosie. Hoort u bij ons? De nieuwste platen hebben de oudere platen en ook de platen op aanvraag. En deze is op aanvraag. Het is iets raar hoor, ja. De zanger die kennen we allemaal, de naam is Willy Sommers. En dat is op aanvraag van onze Rudolf, dus die is weer helemaal in die pot beginnen roeren. En is helemaal tot op de bodem geraakt, denk ik. Want hij vroeg deze. Als Lucy begint te swingen.
1: Lucy's bar, om 3 uur in de morgen. Music

wachtend op de show. En plots gaat het licht uit, het publiek slaakt een zucht, en daar verschijnt Lucy.

Rudolf, ik vind het een hele mooie plaat van Willy Sommer. Als Lucy begint te swingen. En onze volgende, daar ga ik iemand speciaal even voor opbellen. We gaan even bellen, ja. Even luisteren. Ik ben benieuwd of hij gaat opnemen. Ja. Allee, come on. Come on, Jeremy, oppakken. Nee, hij neemt niet op, geen probleem. We gaan zijn plaat draaien. Hier is Jeremy Casalet en Sifflez sur la colline.

0: Zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai.
1: Ik vind dat nu wel heel spijtig, want ik heb naar onze Jeremy gebeld, maar hij nam zijn telefoon niet op. Maar een superplaat, Siffler sur la colline. En zijn vriend, dat is onze Rudolf, hè. Die houdt toch zoveel van Wiltura. En dat hebben we dan gemeen. Samen met vele mensen, denk ik wel. En het is ook eentje dat mijn zus graag hoort, dat weet ik zeker. Hier is zij, over het huisje in Montmartre.

hoop dat onze Rudolf ervan genoten heeft. Een huisje in Montmartre. En Rudolf, ik heb u eigenlijk dik bij uw neus genomen. Want het was een telefoongeluidje. En onze Jeremy die belde terug in volle paniek dat hij zijn telefoon niet gehoord had. Man, hoe snel kan je iemand beet hebben? En ik doe hem wel een plezier aan onze Jeremy, want hij is ook een hele goede vriend. En hij vroeg deze plaat van Bart Peters, zijn nieuwste, de bevalligste.

0: Als Jeremy Casalet is een grote fan van Bart Peters, daarom voor hem deze, de nieuwste, de bevalligste. Voor mij is het tijd om weg te gaan. Mijn opvolging die is al verzekerd, want onze Johan, de radioman, die staat klaar. Heeft zijn wapens opgepakt en gaat zo dadelijk op jullie schieten, zeker? Ja,
1: met toch? Muziek, hè?
0: Met muziek. Schieten met muziek. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Ik ben er terug morgen dinsdag. Ja, ik ben er terug. Tussen 6 en 8 voor meer muziek in onze

muziekdoos. Ik ga eruit met deze plaat. Een prachtige slow van Bryan Adams. And have you ever really loved a woman? Tot morgen! Really?

0: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om vier vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkt een 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de vier grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Johan de Radioman. Hey!

1 juni 2026, een zevental minuten na 20 uur. Allemaal welkom hier bij Radio Memory, live vanuit Galmaarden. En u bent goed met mij tot de top van 20 uur met de uitzending Souvenir, Souvenir. First Be a Woman was het liedje waarmee we begonnen zijn. Dat was eentje van Gloria Gaynor. Je mag bellen als je een verzoek wilt aanvragen op het welbekende telefoonnummer 02-6699-660. En nu een voorstel aan allemaal: lach en leef je dromen. Frans Duits.

Dat was een nummer uit het jaar 2005. Paul Clash featuring Bricks met Suavemente. En nu, we hebben allemaal kalenderken staan thuis bij ons thuis. Sommigen met dames. Als ik jong was, had ik dan een keer, nu iets minder zoals men zegt, Kalendergirl van Nel Sidaka. En daarna de reclame.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

Jawel, beste mensen, daarnet was het een stukje dance music, zoals men zegt, met X over, met de titel Parameter. En u hoort het op de achtergrond, instrumentaal, dat zeggen dat we een liedje op aanvraag hebben. Onze Geert heeft daarnet gebeld, en ik heb straks ook nog eentje. Onze Geert vroeg eentje van Sergio, voor alle mensen van wie hij houdt, de luisteraars en de collega's van Radio Memory. Alleen bij jou. Jawel, Geert, hier komt het.

Jawel, terug een instrumentaaltje op de achtergrond. Wil ik zeggen dat we nog een verzoekje klaarstaan hebben. En dat is eentje voor Rooske uit Assen, die ook een plaatsje aanvraagt. Bij haar mag je kiezen. Ik heb een keer een Engelstalige genomen vandaag. En zij draagt het op aan iedereen dat ze kent. De medewerkers en luisteraars van Radio Memory. Hopelijk bevalt het jou, Rooske, te braberie met Belief.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Daarnet hebben we goed kunnen genieten van een heel mooi liedje van heel lang geleden van Johnny Hallyday met Quand revient la nuit. Dat voor straks na 11 wordt het al langzaam donker en dan mogen we al spreken van de nacht. Is het niet waar, dames en heren? We naderen langzaam de klok van 21 uur. Ik heb er nog twee, maar vergeet niet, straks is deel 2 daar. Eentje van Tony Braxton, I Don't Want To, en dan een heel mooi instrumentaaltje. Accordeonmuziek met Circus Rens. Tot ziens allemaal.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
2: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
6: Johan de Radioman.

0: Welkom allemaal in deel 2 van Souvenir Souvenir op deze maandag 1 juni 2026, 21 uur en bijna 6 minuten. We zijn deel 2 begonnen met Easy Lover van Divided. Dat was een nummer uit het jaartal 2005. Een instrumentaaltje op de achtergrond. Ik heb een plaatje aangebracht gekregen van Prop en Kwebbel. En we gaan dat opdragen aan ons Katrientje. En het is een speciaal nummer voor haar. Hopelijk ben je aan het luisteren, Katrien. Het is eentje van Ivan Heiligen. Je mag raden wat het is. Zal het over jou gaan? Je mag het zelf beslissen.
1: Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zie hem nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schoenen woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verur! Verur!

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever Bay. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij, met haar gat

Dat was Stefanie met Irresistible. En nu heb ik nog twee liedjes voor de reclame. We gaan natuurlijk voor tot de klok van 22 uur. Dat is eentje van Jannes. Ga. Nee. Ik blijf bij jullie tot 22 uur. En dan Promise Me, beloof me, Beverly Cribben.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John
2: pijn.
1: Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak hem

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goeie avond.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
1: Radio Memory.

Eentje om niet in slaap te vallen was dat, van The External, Make Some Noise. En nu gaan we naar het jaartal 1984. Eentje van Prince met Purple Rain.

0: Dat was een nummer uit het jaartal 1996, Celine Dion met All By Myself. Als je op de website gaat van Radio Memory, ga je van alles zien. Icoontjes met luister, live, programmatie, het team, galerij en de advertenties. Dat kan je allemaal heel mooi terugvinden op de website van Radio Memory. Je kan natuurlijk ook lid worden. Je steunt daarmee de werking van de radio. €20 gewoon lid, €50 eerlid. Gewoon volg wat erop staat. En het nodige wordt dan gedaan. En nu eentje van het jaartal 2005. En speciaal voor alle dames. Hey ladies! We gaan samen op luisteren.
1: Chitty chitty bang bang. Haha. This is the soldier of fortune. With another seduced

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goeie avond.

Dat was een bekend melodietje, Conte Partiro van Andrea Bocelli. Nee, het was niet hij. Het was Donna Summer met I Will Go With You. Ondertussen heb ik op een kabel van een koptelefoon gestapt. Ik hoor me gelukkig nog altijd spreken. Bijna het einde. En we gaan voort. Ik heb nog zo'n 14-tal minuten, denk ik. Ja, 13, 14 minuten. En iets wat ik niet kan, als een vliegtuig... Zitten wel, dan vliegen we allemaal. Maar I believe I can fly. Nee. Kunnen we alleen maar de vogeltjes, kunnen we alleen maar in tech doen. Dat is een liedje van R. Kelly van het jaartal 1997.

Wel, het is langzaam tijd om afscheid te nemen wat souvenir betreft voor deze 1 juni van het jaar 2026. Maar vergeet niet, blijf luisteren naar Radio Memorie, want we zijn er 24 op 24. En morgen ben ik terug van de partij tussen 1 en 3, 13, 15, met de mooiste muziekmix. Maar nogmaals, blijf luisteren naar Radio Memorie, de internetradio live vanuit Galmaarden. We gaan eindigen met eentje van Ray Charles. I Can't Stop Loving You, een mooie slow. En dan, als het nog een beetje mee zit, ja, we hebben nog een paar minuutjes nadien, gaan we allemaal de vogelsjesdans zingen. En we zeggen van hieruit aan allemaal mooie nachtrust, prettige dromen en tot morgen. Al jullie goed en bedankt voor het luisteren. Tadaa!

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Here comes the music.

0: van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
1: Sterre.
0: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
2: Het schijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.